Monika verhuist naar 538 van 192 en wel met volle kracht. Val zuchtend in haar armen en luister goed naar haar.

een kleine verre stip, maar groot in alle harten van ieder die beseft